paaien in die wildernis. Dit beteken alles. Dit beteken niks. Op lange baan in Vredenburg, goed gegaan, hard gewerkt.

schuil, toch iets verruil. Ik heb steeds mijn nacht omgehuil. Jij hebt mij ook zeer gemaakt, maar die tranen het mij niet stom gemaakt. Ik praat elke dag nog steeds van jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

tussen handen was gehoopt. Want mijn palm was nog warm en mijn vingers gevormd zoals jouw hand. En mijn droom was ons gezoend. Want mijn lippen was glans zoals jouw smaak en mijn mond op dan.

0: Luister FM.
1: Daar rij je voorbij mij. Met je haren in je wind. Je rij op je zonskijn. En je rij op je rug van je wind. En voel je zoals ik voel. Als je zomer jezelf vindt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: who komt ons de meeste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Nee man, waar is mijn sleutels?
2: Ach, moet niet zeggen dat hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantastisch. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, zelfs als je sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie de Locksmith, 073-993-8917.

Luister FM. Gezag is uw dat wat je op je en als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezag is dat wat je bakje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

So sê Rieke Snel, hoe kies een man dan net een mama, ek wil een vrou hê. Nou ja, van dan vir jou eniekie daar so. So lekker om saam weer te keier en ja, die tyd is al 9 minute voor 11 en as jy nog die tyd gehad om na ons geboodskap te luister wat ek geskryf het daar vir jou nie, maar ek sal kyk miskien na 11 uur om bykie daaraan te raak, want nog lekker muziek wat op pad is en ons keier ons nou lekker saam en ek hoop jy is ingeskakel saam met my. Shania Twain, it only hurts when I'm breathing.

Bebegaar, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalit op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Hy voete stap al jare lang, dis een richtingwijsers op die Noordwestpad, met een brief in my hand.

mag het goed gaan met jou. En mag je schapen begaan, jakkels jaag, mag je boeren silo's bouwen. En mag je lusterpomp met water werk, mag je cruiser liggen op brandstof weer.

op die achterstoep van mijn brein word ik dronken aan niets zoals jij. Al jouw voeten schuif naar de kruisbeen wacht gedij. Maak ik de foto

0: En ze lekker nemen muziek. Je was fantastisch samen met Tasha. Zonder jou. Je hebt Big Nick Drive. En ik is niet zonder jou. Ik is samen met jou. En we keer samen tot zo net voor 6. We zijn samen vandaag zijn topic. Ik ga nu bij je boodschap uitkomen op je WhatsApp-lijn. Ons praten over die middels. Zoals drugs en dingen. En dagga. Heb je al enige van die goeders gebruikt? Misschien heb je een pad gestampt in je leven. Je kan anoniem blijven. Vertel me een beetje. Misschien heb je ergens ervaring gehad in je leven. Of vertel me een beetje wat er daar gebeurt. Als je een stemgreep stuur voor mij. Alsjeblieft hou hem voor mij niet te lang nie. Ik kan niet altijd aan die stemgrepen spelen. 08-233-667. Praat van verslavings. Als je op TikTok is, volg van LuisterFM @ LuisterFM Live. Zo'n ander soort tuk is TikTok daai. Volg voor ons daar en zet allerhande dingen daar op je platform.
1: Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, in takken, in Maitland, Dieprivier en Claymont, breng Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, zijn nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en zien zelf hoe kom ons die beste verfadvies in die stad biedt. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Kijk, wat maak je weer dingen vermoorden? Dinsdag 18 augustus, Alibal Noord 11:23, Bishu 11:18, Kraddock 11:21, Dispatch 12:17, West London 15:19, Fort Beaufort 10:18, Graaf Renet 11:19, Gramstad 12:18, Jeffreys Bay 11:19, Mtata 11:20, Port Alfred 14:18, Port Elizabeth 13:17, Port St. John 17:20, 30% reën, Queenstown 11:22 en uit de nacht 12:18. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 18 Augustus.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eerst permissie. En je stampt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de Lumbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

oor die vlaktes van die Klein Karoo tot daar in Natal. Vol gelaai met hoop om een nieuwe land te vind, was die waans